Met kernasleden raar een tuetse. Ploe. Ba landesteren we ze beplay. Hier een resto. Restuik.